Twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

is. Een grote zak en geld, dat giet toch altijd mis. Maar als het giet om geld, dan mensen supersnel. Maar als er op is, ja, dan

s'nachts weer wat instort. Dan huif ik niks te zeggen. Geen woord is nodig om dat uit te leggen. Wie me nou even aan bewegen, loopt mij ook niks van bang. Soms heb ik een hooie bui, dan weer loop ik niet te hagen. Mijn stemming bepaalt de keuze van de muziek die ik beluister. Het mitsing gooit van roer aan tot aanzag gefluister. Leen in deze wereld schrijf ik mijn geschiedenis. Nooit meer hou van woorden, maar in blootjes zoals het is.

Kırlıyor.

me soms op beren. En denk ik aan dit Lloyd, dat kan nooit beter worden.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid, vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Giessen zo wennen. Ich mot de Welt es echo verkennen. Ich leed durch trusteloze busjes stong van stinkend water. Rotzooi überall, maak mich zorg über later. Ich leep ergens binnen, dacht, dit is de hel. Het is de hel. Het is de hel. Het is de hel. Het

dat hij mijn eerappel schilt. Ein dek tovel aan de waasdorf, groenten kool en ein wat wild. Ik was het allemaal vergeten,

ze in het vuurjoer en wacht als ze rood bin. Als ze nooit haar, zal ik jou nooit kopen, kind. Vergeet stol het wagen, het zwaaien en gedouw. Ik pluk me de dikste, ik heb er een touw. Zulf kweekt de tomoten, zulf kweekt de tomoten. Waar is het leven wit zonder zulf kweekt tomoten? Daar ben je maar twee dingen, wat geld nooit kind kopen. Echte luiten,

Als ik nou moest kiezen in deze stoot, dan ging ik door het leven met jou te moorden zoot. Ik word best wel veel van zo'n mooie de rij. Ik wil ze geen zijn op elke kwekerij. Begroof me als ik doodsterf, nooit in zaak. In de oren in kiesie, bieden alle kijk. Gewoon in mijn toenen en luister nooit zo hoog. Dan druk ik niet zo moorden, zelf al omhoog. Zelf kweekt het omhoog, zelf kweekt het omhoog. Wat is het leven weer zonder zulf kweekt omhoog? Dan ben je maar twee dingen waar geld nooit kan komen. Echte leuze en zulf kweekt.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

daarmee. Ik zei tegen mijn moedje goed, hij blijft maar in de zee. Hij zal mij dit wel duren, nog lijver dood of op het schevat.

0: Beste Lu, het zet de skiroets. Het zit strak in het vlees. Het is vernemstig, het is na aantrekkelijk. Het heeft een snor.
1: Oh, wacht eens even, je hebt mijn tekst.
0: Oh, neem me niet kwalijk.
1: Beste Lu, hij zet de skiroets. Het zit strak in het vlees. Hij is vernemstig, hij is na aantrekkelijk. Hij heeft een snor en geen accent. En hij staat hier naast me. Ik zing te hopen met een mooiste keel uit Almelo.
0: Dank je, Dika. En was een ons, kom maar niet in zee. De skierste vrouwleur komt uit Wien. Het is waar, wie wordt mirakels wie moet mekaar. Het Twente kanaal ligt tussen ons in. Maar als wie bij mekaar wil winnen, dan is geen Wiense brug te ver.
1: Hey, goed, duidelijke zeg.
0: Daar dacht ik.
1: Je bent het haakje.

0: niks te klein, hij doort met een been.
1: Dan maken we nog meer

0: Bellingshof.
1: En dat doe
0: ik. Nou, die ga. De kaart is Bellingshof. Dat is niet nodig.
1: En waarom niet?
0: Is duur.
1: Vinkertjes. Wie had de reusjes net zo mooi aan het bleu, nou?
0: Kan me winnen. Nou. Kan me winnen, die ga. Maar een vrouw kan meer met de knippen. Het hoes opdrengen. Het hoes opdrengen. Als de boeren met de wagen in kan veuren. En een pek en condooms.
1: Ik ga er echt op.
0: Ik ben roodkeppen. Ik ben Hans.
1: Dan wacht tenminste nog
0: iets. Ik kom toen lossen.
1: Die met een stomsnor.
0: Ik ben de zin.

0: i opendoen. Het is hopeloos waar.
1: Ja, dat lijkt me ook. Het is hopeloos waar.
0: Het is hopeloos waar.
1: Het is hopeloos waar.
0: Het is hopeloos waar.
1: Het is hopeloos waar.
0: Noem me je uithaan die gaan.
1: Het is hopeloos waar.
0: Nee, iemand de heugde in. Iemand uithaan.
1: Het is hopeloos waar.
0: Je moet de leu laten horen dat je veel poes hebt.
1: Het zal best.
0: Ik zal u helpen.

Is everybody board the pastor?

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Slinger it.

0: questo mese.
1: Ascoltiamo.

dies too quick. An Indian ale, Joe Hickey Laven, was the guilt for bar he says. Altijd fleurig, goed in het veld, dus net je hebt.

de la street. Indien even, zou ik hier leven, het trintje, mijn stoel, daarom leest.

fjami stjæst. Hvis du vil, fjami bedst.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dank je wel.
1: Wil je wat vertellen? De nooit om touw draaien. Wie verdoen wat we oogsten waar we zijn. We kennen van leen, maar verleden uit trogen draaien. Lopen we dat met z'n anders probeien. Je noten dicht down, de kop wegdraaien. Denken dat het wel zal overwaaien. Maar kon nooit de roge touw draaien. Maar de lussen eentjes van het leven aan de braaien.

hem als braaf. Maar daar vind je lichte meidjes en zwaar jongens van zogenaamd heid en plooi. Die waar ik bedoel zijn hier in de East niet neergelaten. Die waar ik bedoel, die liggen tussen Altweerterhei en Tungelrooi. Dat is uze aaien eiken, waar het zijn tussen de wortels is weggeweid. En een eenzame vlieg dan, die met zijn tek

weerd, het hij als kind gespeeld in dit klap zijn. En als niemand het zo doen, stingen niet alleen maar dichte dennenbossen.

Zo gevroogd er, die vlekken per kontje. Weet ze wie dat zit? Nee, zeg ik, wat wil ik van reën? Nou, als zo'n ree bang weer, dan werd die vlek gans wit. Schoon, hè?

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was allemaal hila's als nog, hè. Het was allemaal veel duisterder s'nachts.
1: Ja.
0: Hadden ze nog geen halogeenlampen en zo.
1: Nee, zeker niet. Laat staan, letarm.
0: Vroeger was het duister. Als duister was, was het toch echt duister.
1: Duister, ja.

luister vannacht, lief kind. Misschien uris Johnny wel. Kun je hem nog eens spullen in het zozen?

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

geen tracteur. De radio aan en geen malheur. Dan denk ik steeds aan uw Marie. Ik zal blijde ween, ag hoe weer zie. Marie, ik werk dag en nacht.

niet van gezeur. Alleen verroep bekende kleur. Ik denk aan hoe Marie l'amour. Ik voel me klein, al doe ik stoer.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

einde tijd zijn lijf te hebben, maar ook vooral mijn koning kwijt. Welk in de proot nog leefde, in voltooid verleden tijd. Als we rozen als verdoorden, agendas vol voor die en mij. Stoor stil en haal het drakt, run het beste nacht voorbij.

verloren. Gelukkig niet aan een veel te vroege dood, maar aan de tijd die soms een vriendschap doet vervagen. Want tijd het lak aan waar een mens in gelooft. En ik geloof zo in deze vriendschap. Dus geloven tegen beter weten en dat alles eeuwig zal duren. Maar dat is het denken van een zorgeloos kind. Hey, hoe vaak heb ik met jou gezopen en urenlang geluld over muziek. En toen het nodig was, heb ik een onderdak gegeven. En in schouwen, we hebben gejankt om mijn verdriet. En ik weet, hoe leven gaat nou verder. Het gaat beter, en gaat ook beter dan dat verdient. Maar jongen, we spreken elkaar echt nooit meer. En ik heb mijn kindjes nou al jaren niet gezien. Maar ik blijf wel vallen en wel opstaan. Die haan zal weer kraaien, morgen vroeg. En als er over mij weer iemand aanklopt, zal ik er zijn met uw geloof voor de boeg.

kind wist ik het al. Dit is mijn stek bij de Neltense bult, die magische plek. De velden, het water, de torentjes van Spiek.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Regengren of naaierschens, dat was voor ongeliek. Het lutje jong moet sappen meer bij zijn pa op kwekerij. Wat was hij jaloers op die mensen door in troon.

Ik ging op de fietsers de rove stegen in Durkum, zo'n richtige nebowiek. Ze bouwden er flats, ze bouwden er lege, ze bouwden voor arm en ze bouwden voor riek. De rieken heb huizen verstopt in de hagen met grasvlaktes.

mensen, ze bent niet echt rieke, ze bent ook niet arm. Ze hebt nog niet alles wat ze zullen wensen, maar een eigen heert heb ze, gemuurlijk en warm. Ze sporen

Smiezen geen huis werd verkocht, of ze weten er wel van. Ze zullen het liefst elke nekommer kiezen, want de stand van de buurt door kumber op aan. Verzukkel u, is het dan ook slim verdrietig aan ander volk, die

Te ligt verstopt in de struiken, een schuultje het moest hem de vernieuwingen dicht. Gemeente wollen ding voor wat anders gebruiken, want leugstand kost centen, dat spruk jo voor zich. Een centrum voor Turken, dat zal wel wat wezen, al ligt die Kaanstrote bepoold niet centraal. Het was bloos maar een plenneken, zo heb ik gelezen, maar de buurt kwam in actie, het

Turke verhuzier, dat moet ze manges loten en aantekeningsvieren bij Uppe zat. O nee, wie wil echt voor niet discrimineren, maar bekijken nou de zaken van een andere kant. Het bestemmingsplan ligt

0: Ik ik bloos niet witter dan te neuze lang is.
1: Ik ben verkocht, echt waar. Een hele mooie slaaf, had het nooit achter mezelf gezocht. Maar het is een sport, die vind je keigaaf. Ik een sport, nee, ik hoef niet te zwemmen, wil geen berg meer beklimmen. Tennissen vind ik niks meer aan. Maar lees, iedere dag wil ik wel naar die golfbaan. We hebben ooit gedacht, hij dicht.

duwen en te beien. Rollen dat geitje, lopen dat geitje, allee, kroeben dat geitje, als te bleef. En dat duist ze niet zomaar, hoor, luister, een verdedig map. Loerig eerst met mijn laser, wie weet die vlag naar steen. Op mijn iPhone heb ik ook een app. Daar wies op elke hol uit welke hoek de wind vandaag weer weet. En dan denk ik,

Wie verrot je dacht dat ik dat leuk zou vinden? Om tegen een bijlke te houden. Om dan in trance te kijken wie dat dingske zweef. Om het veertien stekker door de modder te

Ach man, en hoe kun je het? Want putten, dat is een werkske osofie. Ja, dat putten, mannen. Eders keren staat een ganse studie. Wie lub in hemelsnaam die lien? Nee, jong,

in. Oh, de putter rolde eerst naar links en toen over de bijske. En toen ging er toch naar rechts, wie ik niet heb bedacht had. En toen dacht ik nog, geet er het holen, blijf liggen. Nee, man, hij ging het holen. Dat was minstens een put van 12 meter, wat zeg ik, 16. En dan zien we, zit minder. Damn.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

de lucht schijnt. Waar ben je dan? En als het lucht verdwijnt.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik zie die voor me in de klas. Het is een beeld in mijn kop. Mini Rukske, jong, kittig, prachtig blond. Het meest van alles trof me die lach. Het meest van alles trof die lach. Vaak leep ik stiekem voorbij aan die deur. Maar ik die zag,

heel vrij. Wie pissen willens naast een pot, zaten in het pandje, het was een kot, het was de tiet. Die gleuven toen, het was onze tiet. Wie deed na film en ook aan cabaret? Wie waren ons toppers in de dop, met verder weinig aan de kop? Wie deed

ABS verbi. Du ging studeren in Amsterdam. Miva van Amsterdam. Gedram, dat is door verstand. Ik hoor hier wie de middenstand.

was er nog steeds. Vroeg in de morgen, ik weet niet meer half wat ik alles zei. Kroops heel dicht tegen mij aan en flusterens mij in het oor, ja, in mijn oor. Dat van ons ging nooit teloor.

als wast ja gewoon sprookje voor mij. Dat ik een pooi oller was, zei pa mijn jong, nou lustig houdt.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

met een stropje om en netjes in het pak. Iedereen wil graag feesten, giet lekker uit zijn dak. De taart wordt langs reden en ook kumpen nog gebak. Ik wilde grapjes maken, maar die houdt weer heel gemak. En hij dan eindelijk ja zegt en lekt alles koekerij. Ik ben nog vrij direct en draait niet om de hete brei. Ik zeg

auto, bent weer eindelijk op het strand. Het enige wat je nou graag wilt is voeten in het zand. En vult de zwabbelaar, ja, voor naar links of voor naar rechts. Het mag geen flauws meer uit, je volgt de regels van de hek.

dinosauriërs, ik heb het zelf gezien. Die met hun stalenkaken dreigend hun bazen dien. Die wezen als kabouters de plek vandaan vallen. Om oorverdovend krijgen.

Maar de silo's verzetten zich wel niet naar de grond. Mensen stonden toe te kijken met de mond. Naar welke kant zullen straks de lange silo's falen? Stoffige inhoudsresten

dat de bezoeker zag. De gehelmde kabouters slenterden sloom heen en weer. Zoom niet averseerden, de silo's gewoon toch neer. Nog één wel overwogen doodsteek en het kurwee is af. En vertraagd ligt het.

0: het veld ons niet met.
1: Dan gaat wie naar huis en wie hoopt dat je ons niet vergeet.
0: Muziek is ons leven, het geeft ons toch allen weer kracht.

wie zegt hoort gewoon. En het afscheid doet ons wel wat zeer. Namens het brookduo bedankt. Het geeft u goed en tot de volgende keer.

gezien. Hoor het nog maar eens, 7:15, en kon zich nog maar eens toezien. Dan moest het zaterdag zien, mam hou een kook gebakken, en der moest op de kuken de stoor. In kan kakao.

keek snoze op. Zoiets die van een hole, maar op eens is toch alles verbeerd.

vel op de cacaoie dunner. Mijn tas immer leger. De toverdrank, dat werkt al lang niet meer. De zorgen zijn grutter, de troe is dummer minder. Alles komt goed, mij net jekes keer. Hoe is dat kink gebleven? Dat kink zonder zorgen, carrière of nu niet meer. Hoor het nog maar eens, 7:15, en kos ik nog maar eens toezien. Nog een keer wie vreugde werd die onschuld.

zou ik wensen de dingen waren simpel gebleven en mijn zorgen komen vanzelf voorbij. Hoor het nogmaals, 7:15, en kos ik nogmaals toes zien. Kos ik nogmaals.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik was vuil, ik mocht niet meer naar buiten. Want ik moest in de tijl als lesten. Dus keek ik door de bloemen op de rutte. Naar de winter van 63.

eigen vlieger kon kriegen. En door haar gewoonste hart. Soms had ze mooi kan wijzen, buiten in het zachte grisaai van het loop te puffen. Graag wat wollen liggen suffen, zonder werk en zonder les.

altid hej så åste hat. Jo, ik hoort me weer naar binnen, maar veel zou er niet bij winnen. Kijk, door loop ze langs de rikkels, langs de stenen, langs de tichels. Langs de raams en de gardinen, langs de fles met de melissinen. Op de tafel, in de kannen, in de wiem aan de hoelen van. En langs een zolder, langs de ribben, langs de stuulen en langs de kribben. Langs de spek en langs de schinken, in de melkkan om te drinken. En in de wie gevulde keuze, liefst op kindjes arme neuzen. Kijk ze schilder aan de roeten, dingeroos dat sommersproeten. Van de koestal op ons brood, alle vliegen moesten dood. Vliegen, vliegen, kokriegen, kokriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, kokriegen, maar dat kriegen geet niet glad. Vliegen vangers die het goed kleeft, door aan lot vol vliegen het leven. Kijk ze stippen op de tenen, kijk ze trekken met de benen. Nog proberen hem los te komen, nog wat snorren en wat brommen. Nog wat draaien en wat trillen en nog wat spattelen en rillen. Lange in de liem nog knooien, tussen de leven en de dooien. Ziet ze spelken, ziet ze rukken, ziet ze hurvelen en krukken. Nee, nou kijk ik moe niet langer naar de vieze vliegenvanger. Nee, die straf is toch te groot, slot een ze liever dood. Vliegen, vliegen, kokriegen, kokriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, kokriegen, alweer mis, zo vast als wat. Vangen in een vliegenglas, liekt zo vreed niet en zo kras. Zoek zich eerst aan zoeker zat en dan in het lekkere zeepenat. Montre zwemt ze eerst in het rond, maar ze vuilt jou nergens grond. Dat klabasten en dat bustelen, dat gekletter en dat bustelen. Gauw een ander onderdrukken, om de vlucht te doen gelukken. Op een schipbreuk lik het hoos, het vliegenglas is ook ternoost. Nee, dat mooie vliegenglas is ook tevreden en ook te kras. Vliegen, vliegen, kokriegen, geef gewoon een spinnenkop. Vliegen.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

schrok van de week 's nachts wakker. En ben opgestaan. Ik heb mijn eigen aangekleed. Ben toen gegaan. Ben een eind gaan lopen. Op zoek naar Trammeland. En ben uiteindelijk in de Rossebuurt beland.

fluisterende stem. Je mag nou raaien. Raaien wie ik ben. Ik draaide om me. Keek naar het kwaad. Die grijnsde en zei. Je weet waar komen gaat. Zijn kop omhoog. En hij helde naar de maan. Die grijnsde en zei. Je weet waar komen gaat. Zijn kop omhoog. En hij helde naar de maan.

Poolse buurt beland. Ik zag een vent daar lopen, dus ik stapte uit het licht. Hij kwam steeds dichterbij, vlak tot mijn gezicht.

grijnzen zij.

op mijn eigen bedacht. Tijdens alle pijn. Het slachtoffer van het kwaad houdt het kwaad in stand. Door slachtoffer te zijn.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig, vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Oh.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig, vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bij ons in Darp woont Rika Drup, een hele mooie meid. Mooi van lief en leen en een bonke vrolijkheid. Zie hef nog altijd nee zeg, als ze werden vroegd. Toen trok ik de stoute schoenen aan en ik ook mijn kansen wocht. Ik zeg het Rika, Rika, zuki soms een man. Oh Rika, Rika, och, doe kiek mijn dan.

ik mag u zo graag zien. Drie kaas, toen bleef ik nou min. Maar toen ze mien had aanheurd, toen schoot ze in de lach. En zei, ah beste lubbert, dat had ik nu nooit van uw dag. Ik wil u nog niet hebben, hij 100.000 gulden had. Ik heb een hekel aan de boeren, ik wil er eentje nu te stad. Maar op een zekere avond kwam zo'n echte stadsmeneer. Wie Drika op de boerderie, en die keel die kwam steeds weer. En op een avond zag ik ze samen vrien in het gras. Toen dacht ik bij mijn eigen, ik wou dat ik die keer maar was. Maar 14 dagen later, ja toen gong er een gerucht. Dat die kerel met Drika spoorbangs buuksken was er vlug. Ze heb nog wel een zocht, maar vinden deed ze hem niet. En met de kousen op de kop, vergon Drika van verdriet. Toen zei ik Drika, Drika, ja dat kunt er van. Drika, Drika, och wat doe je ook met zo'n man. Het is toch zo gevoerlijk met zo'n kerel uit de stad. Die heeft u aan de arm, maar ook wie de neuzen had. Ik zeg het Drika, Drika, treur nu maar niet meer. Je hebt nu wat geleerd, zoiets gebeurt nu niet weer.

Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik zag hoe staan zo wij dorsten. Niks geen vlees aan het gat. En ik had verlet een relatie. Mijn nicht hem een lat.

ze dat gevoel. Van wat moet ik nu nog doen? Niet naar links, niet naar rechts. En al ga niet meer vooruit. Geef het dan niet op. Want dat is juist erg dom. Als de geest er maar is, dat draait toch alles om. Dan is het tijd, kijk maar uit. Kom vlug.

hebt dat gevoel van ik kan er niks aan doen. Sta dan op, houd ik recht. Kijk alleen nog maar vooruit. Geef het nog niet op, want dat is juist erg dom. Als de geest er maar is, dat draait toch alles om. Doe domme jongen.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure.

Renster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Heb je dan geen mooi feest gehad?
1: Wel ja, jongen.
0: Het was toch fijn met deur in bad?
1: Het water was te koud en mijn lul was nat.
0: Ik dacht dat ik in een nest zat.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

is niemand in de stad. Al waar verdwaalde toeristen na, is er niemand in de stad.

Gij struimen uw volwassen hups gedoon. Alleen de schone dinger met soms ook te minderen, zodat ze wits dat ze niet alles kris gedoon. Klein liedje voor dat ze nu gij slopen, die uitgezeven sluts tot morgen vroeg.

Poppen. Onze stoere bink of onze kleine meid. Geniet van al die grote avonturen. Een estemurgen vreugd weer wakker weers.

0: prachtig exemplaar.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolkt.

Bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

aan oud-partijvoorzitter Özel die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun.

chiusero tra offese. Non vuole lei. Love knows he's stolen. And my grusy with mama. And clover on and the holding ball. Soms loopt ze er lelijk te smoken. Het licht van Lucifer zacht zien grauw om goud. Zelf de kop in spijl. De mino de stroomt, zelf de blauwt.

over MRI's, katheters en citolin. Alleen de chirurgijn en de medicijnmannen in het wit begrepen door van de zin. Dit klinkt misschien gek nu, maar...

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League-finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

door aangeslopen. Oren zacht, want ze durfde niet hard te lopen. Luidruchtig lopen, dat deden ze nooit. Daar vonden ze maar lawaai verknoot. Pepten ze pantoffels en duwden ze de kousen vuur. Na een inbraak op het gemeentehuis, burgemeester en wetholders, die waren niet dus. Pepten ze pantoffels en duwden ze de kousen vuur.

dan zie het raam eruit. Oehoeren zacht, want ze maakten geen geluid. Ze hadden allerbastend geluk gehad. Geld en papieren lagen er zat. Bentes op pantoffels en tieles op de kousen vuut. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze hadden geldgebrek en dachten alles mag. Bentes op pantoffels en tieles op de kousen vuut. Ze gingen oehoeren zacht. Ze gingen oehoeren zacht.

onzeker en stokstunt, strompelt in de foyer, stier ik of all places wat laat genomen met hun neer. Holle oom, dubbele tongen, van Tita Ruimte geen idee, zombie en steen, een zombie nam mij mee. Diet vleg als een speer en fruit als een banaan, bloes is in essentie vrolijk, zo kijk hij er teun aan. De band durft als niet te spullen, zet de hoos zo voorzichtig in. En pas aan het einde van het eerste nummer kwam de viool onder de kin. Luidruchtige landgenoten, lachend op de eerste rij, dit cowboyhoeden publiek onbegrepen, na twee nummers een held voor mij. Wat kan een mensen nog veulen geven, ook als hij zelf niks meer heeft? Al is er geen spat meer van over, zo'n herinnering die blijft. Zombie in steen, heilen ver van huis, speelt levensmuziek vanaf de veranda, zonder een eng veilig thuis. Bezocht nog in het museum van zijn schuld en leemknie, beiden voor mij niet overtreffen.

Onzeker en stoksteunend, strompelend in de foyer. Steenwijk of all places, wat landgenoten met hem neer. Hallo, een dubbele tongen, van tijd en ruimte geen idee. Zombie in Steenwijk, een zombie nam mij mee.

Als ik noos die op de bank zit en het net in die zin wil kieken van mijn koran als ik, dan is het maar. Het maakt me van het hart, zeg zoals ik het vind. En ik mind het wat ik zeg, of wat ik zou verlegen

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee, dat weet ik ook niet. Dat heb ik nog nooit gehad.
1: Wat denk je, dat is wel lekker, hè?
0: Dan kan ik nog weer. Ik zeg toch dat ik nog nooit
1: ja, dat wordt nog weer ook dan dood. Neem je door een beetje van en ik door een beetje van. Dan koop wat rauw.
0: Oh, nee. Ja, dat is hartstikke goed, zeg. En houd allebei niet lust, hè. Dat is goed, wie je handen wordt. Dat is net een vuilnisvaart.
1: En ondertussen barsten wie van de honger, hè?

Ja, man, kerels, ik kom eraan. Hij heeft geduld met je met voor. Ik kom eraan. Ja, ik heb ze bijna daar. Ik wacht nog. Ik kom eraan. Nou, waar genoeg?